0: Niet meer rammelen, wat leven, het leven is geen attractie. Je moet niet te laxie, schiet wat in actie. Moet ik in de baan op gaan, niet te willen avondstaren, niet te willen shit verharen. Staat een hand geschreven dat je nu moet leven en niet daarin verstrijden van de jaren. Vermijden van de gevaren, tot twee van de blaren. Want als je hebt, dan moet varen en hoofd breed.
1: De jaren zal verstrijden. De jaren zal verstrijden.
0: Met verhaal van de jaren, uit de vroeg naar de laan, zorg nou baren.